Ook vrij mijn biscuit, ik ga naar huis verdijken. Nieuw Lena Kuma. Nieuw Lena Kuma. Boos, wacht hem. Ik ga naar de Hizneuk. Ik ga naar de Azadi. Ik ga naar de Hizneuk.